0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.

to see you sweat. Yeah. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

Keep the vibes. Hyper, hyper.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Lang geleden werd in dat gebied veel gas uit de grond gehaald. In de laatste 40 jaar werden ruim 2000 bevingen geregistreerd met een kracht van onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, zijn zeldzaam. Op een Hollywood-filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de 2 Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. De aanslagen in september 4 jaar geleden veroorzaakten veel schade aan de belangrijke gaspijpleidingen. Tot 2022 werd via de Nord Stream 1 Russisch gas voor heel Europa naar Duitsland vervoerd. Nord Stream 2 is nooit in gebruik gesteld. De verdachte werd in de plaats Pula aangehouden. Er werd al 2 jaar naar hem gezocht. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. De oorzaak is volgens het CBS dat er veel voormalige huurwoningen in de verkoop komen en dat kopers minder vaak boven de vraagprijs bieden. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg voor het eerst naar ruim €500.000. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar-Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl.

Summer Hard Taylor Dane op deze, oh zo lekker, vrijdag 21 augustus 2026. De aftrap van de ochtendshow. Een goedemorgen, dit is hem, jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur, Janet Jackson, een blokje shownieuws, Madonna, Bon Jovi, Total Touch, Cameron Whitecamp. En we trappen af met Queen en Let Me.

0: namen. Dan kijk je in de hitlijst van 1990 met Janet Jackson hier bij de ochtendshow, waar het kwart over is geworden en we toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour. Ons eerste blokje
1: shownieuws.
0: Je geeft op 10 en 11 oktober 2 uitverkochte concerten in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg. De Amerikaanse rapper sluit zich daarmee aan bij een klein groepje westerse artiesten dat sinds de invasie van Oekraïne nog in Rusland optreedt. Terwijl optredens in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk eerder schrapten na protesten over zijn omstreden en antisemitische uitspraken, trad hij recent wel op in Nederland, Turkije en Albanië. Madonna is met 11 nominaties de grote favoriet voor de MTV Video Music Awards, op de voet gevolgd door Taylor Swift met 9 nominaties. De 68-jarige popkoningin maakt onder meer kans op de prijzen voor beste video, nummer van het jaar en artiest van het jaar dankzij het succes van haar nieuwe album Confessions 2. De awardshow vindt op 7 en 20 september plaats in Los Angeles, waar ook artiesten als Ariana Grande, Bruno Mars en Sabrina Carpenter

zo'n 20 jaar geleden was het een hit voor Bon Jovi. It's My Life. Je hoort hem hier bij de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 21 augustus. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst tot die tijd uit 1998. De Nederlandse formatie Total Touch, bestaande uit Treintje Oosterhuis en haar broer Cheers, met de bandleden. Dit is Love Me in Slow Motion.

0: afgelopen vrijdag 1 plaats doorgestegen naar de nummer 6 positie. Cameron Whitecamp en The Kingdom op 4. We zijn zo terug met Status Quo met Whatever You Want. Maar eerst tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Vanochtend starten we met een wisselvallig weerbeeld. Vandaag krijgen we te maken met felle onweersbuien. Al laten de zonnige momenten zich tussendoor ook zien. Bij een matige wind, uit west tot noordwest, schommelt het kwik tijdens droge momenten tussen de 19 en 21 graden. Morgen doen de buien vanaf het noordwesten een stapje terug. Ze vallen minder fel uit. De neerslaghoeveelheden blijven beperkt en de kans op onweer neemt af. De zon laat zich af en toe zien bij temperaturen rond de 20 graden. Zondag en maandag beloven een vriendelijker verloop met aanzienlijk minder buien en regelmatig ruimte voor de zon.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

0: 1979 met deze klassieker van Status Quo. Whatever you want. Hier bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Dit is de ochtendshow. Met onderweg ABBA, Level 42 en rond kwart voor de laatste maal als artiest van de week, Broco Hurren. Met nummer 93, DJ Bowo en Keep On Dancing.
1: Now, Jimmy.

0: Met deze klassieker gingen we terug naar 1978. De Zweedse formatie ABBA met Summer Night City. Zometeen voor de laatste maal als artiest van de week. Procol Harum. Maar we gaan eerst naar de hitlijst van 1987 op deze o zo lekkere vrijdag. Samen met Level 42 en To Be With You Again.
1: I've been

iconische popmonumenten aller tijden. What a Shade of Pale uit 1967. Geïnspireerd door de orgelklanken van Johann Sebastian Bach, groeide dit nummer van hun debuutalbum uit tot de ultieme soundtrack van The Summer of Love. In Nederland werd deze evergreen een gigantische marathonhit die maar liefst 25 weken lang in de top 40 genoteerd stond en glansrijk de absolute nummer.

maken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 21 augustus. Die we aftrappen met Pauco en Call It Love. Verder het komend half uur de Pet Shop Boys, de Simple Minds, de Blokje Show News, de mannen van ZZ Top, Hanson, Chaka Khan en Somber. Dat onderweg voor jou het komend half uur in het tweede uur van de ochtendshow. Dit uur heb ik nog een Stok Aitken en Wonderman productie misschien in het vooruitzicht. Maar in ieder geval deze lekkere zomerse hit van Ryan Paris uit 83 is

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Van de duizenden militairen aan boord hadden velen geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. Het marineschip verliet de thuisbasis San Diego vorig jaar november. Sinds december heeft het geen haven meer aangedaan, waardoor het nu ruim 200 dagen non-stop op zee is. Inmiddels is een ander vliegdekschip daar aangekomen. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. Volgens het KNMI is het de zwaarste aardbeving sinds maart. De omgeving was voorheen een belangrijk gaswinngebied. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, komen maar nauwelijks voor. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation, bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Bij de brand kwamen 4 klanten en een medewerker van de gamehal om het leven. Het is de eerste executie die plaatsvindt onder de regering van premier Takaichi. Japan en de VS zijn de enige G7-landen die nog de doodstraf uitvoeren. De executies geschieden door ophanging. Japanse ter dood veroordeelden horen dat meestal pas een paar uur van tevoren. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Colored Love van Poco. En die bracht ons bij een tweede uur van de ochtendshow voor deze o zo lekkere vrijdag 21 augustus 2026. De tweede uur van jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg The Simple Minds, het tweede blokje shownieuws, ZZ Top, Hanson, Chaka Khan en Samber. En nu is de Pet Shop Boys, het Britse synthpop duo dat met een ongekoelde stijl, vlijmscherpe teksten en meeslepende elektronische beats de popmuziek voor goed veranderde. Tijd voor een grote wereldwijde doorbraak.

0: Het was een hit voor de Simple Minds in 1986, deze Ghost Dancing. En daarmee is het bijna kwart over geworden hier bij de ochtendshow op die o zo lekkere vrijdag. Tijd voor de wereld van de glitter en glamour, ons tweede blokje.
1: Shownieuws.
0: Ozzfest keert in 2027 terug en zal plaatsvinden in het stadion van voetbalclub Aston Villa in Birmingham. Zo maakt de organisatie bekend. Het door Ozzy en Sharon Osbourne bedachte heavy metal feest werd in 2018 voor het laatst gehouden. De terugkeer volgt na het overlijden van de legendarische Black Sabbath zanger vorig jaar op 76-jarige leeftijd. Details over de invulling van het evenement worden later onthuld. Frank Beard, de drummer van de Amerikaanse rockband CC Top, is op 77-jarige leeftijd overleden op zijn ranch in Texas. Beard was al langere tijd ziek en lag in zijn laatste dagen in een hospice, omringd door familie. De iconische muzikant maakte sinds 1969 deel uit van het bluesrock trio dat faam vergaarde met hits als Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man en La Grange. Gitarist Billy Gibbons laat weten dat de band op uitdrukkelijk verzoek van Beard zal doorgaan.
2: About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Gebroeders Hanson scoorde in 1997 deze hitnotering Where is the Love? Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst met Somber. Maar eerst tijd voor een klassieker op de radio uit 1979. Chaka Khan met I'm Every Woman. Hier op die o zo lekkere vrijdag.

0: Zeven weken lang genoteerd in de top 40 en afgelopen vrijdag één plaats doorgestegen aan de nummer 13 positie. Samba met My Body Isn't Ready. Wij zijn zo terug met Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Vanochtend starten we met een wisselvallig weerbeeld. Vandaag krijgen we te maken met felle onweersbuien. Al laten de zonnige momenten zich tussendoor ook zien. Bij een matige wind, uit west tot noordwest, schommelt het kwik tijdens droge momenten tussen de 19 en 21 graden. Morgen doen de buien vanaf het noordwesten een stapje terug. Ze vallen minder fel uit, de neerslaghoeveelheden blijven beperkt en de kans op onweer neemt af. De zon laat zich af en toe zien bij temperaturen rond de 20 graden. Zondag en maandag beloven een vriendelijker verloop met aanzienlijk minder buien en regelmatig ruimte voor de zon.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

You Spin Me Around Like a Record van Dead or Alive uit 1985. Bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow voor deze o zo lekkere vrijdag 21 augustus. De opstart richting jouw weekend. Met onderweg Sydney Youngblood, Bananarama. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Waar we nu tijd hebben voor een klassieker. In 1977 scoorde Fleetwood Mac deze grote hit Don't Stop.

op deze oh zo lekkere vrijdag samen met Sydney Youngblood uit 89 met If Only I Could. Zometeen pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Tot die tijd blijven we in de jaren 80. In 1986 een top 40 notering voor Bananarama. Hier is Venus.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 21 augustus 1971. George Harrison zag zijn benefietsingle Bangladesh de Nederlandse top 40 binnenkomen. Het nummer werd geschreven om aandacht en geld te vragen voor de hongersnood in het toenmalige Oost-Pakistan na een verwoeste cycloon. 1976. ABBA veroverde de hitlijsten met het vrolijke nummer Dancing Queen. Dat zou uitgroeien tot een grootste wereldwijde handelsmerk. De Zweedse popgroep bewees hiermee opnieuw een meester te zijn in het schrijven van tijdloze discopop. 1999. Lou Bega stond wekenlang op 1 in diverse Europese hitlijsten met de swingende retrohit Mambo No. 5. Het nummer combineerde oude mambo-klanken met moderne pop-invloeden en werd de ultieme zomerhit van het jaar.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalrem. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Na de inval bleven diverse agenten achter voor nader onderzoek. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk, maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Veel van de 5000 militairen aan boord hadden geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. De thuisreis naar Californië duurt een paar weken. Inmiddels is in het Midden-Oosten een ander vliegtuigschip aangekomen om de missie over te nemen. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Ze is ook een van de oudste personen op de wereld die een coronabesmetting opliep. In 2020 werd ze besmet toen ze 110 jaar oud was. Een jaar geleden, op haar 116e verjaardag, kwam koning Charles bij haar op bezoek om haar geluk te wensen. De Britse vrouw heeft haar eigen kinderen en haar echtgenoot overleefd. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

om precies te zijn, 5 minuutjes over 10. En je hoorde Emma Heesters. En schat, ik ben oké. Ja, nou ja, nu momenteel wel. Laten we lekker doorgaan met muziek. Hè, daar zitten we voor bij Op de Koffie. Een nummertje van George Michael. Part 1, I Want Your Sex. Persoonlijk? Of alleen dit nummer? Nou oké, laten we maar eens eventjes luisteren waar hij het allemaal over gaat hebben. Want ja, dat weet ik natuurlijk ook wel. Maar

ja. Hij is er niet meer, dus ja. Hij kan het ook niet meer nou vertellen. Hij kan het ook niet meer vragen. Hij kan het ook niet meer doen. I Want Your Sex van George Michael. Heerlijke muziek. Tatjana en Baila. Baila. Ja, die...

0: Jeans met het heerlijke nummertje Solé. Ja, ik ben niet heel goed met mijn Frans, maar ik luister wel heel goed naar de titels tegenwoordig.
1: De hits van toen, de hits van nu. We draaien ze allemaal. Radio Amerika.

Nou, ik hoop dat die koffie nog op je tafel staat. Want met dit nummer van Techno Head, I Wanna Be A Happy, stond het aardig te trillen natuurlijk. Hè? Ja, dat was bij mij ook. Ik had hier een kop koffie en die speakers hier stonden een beetje hard in de studio. En ja, dat kopje begon een beetje te dansen. Laten we het dan maar eventjes wat rustiger aan doen met Fern Kinney. And together, we are beautiful. En dat hoop ik altijd maar.

Kenny Lewis. Ja, geboren natuurlijk in Mississippi, hè. Ja, ze is al aardig op leeftijd, dus zingen doet ze niet meer. Maar ja, Fern Kenny stond wel bekend om haar covers, onder andere dit nummer, Together We Are Beautiful. En natuurlijk ook Baby Let Me Kiss You. Ja, dat was eind jaren 70, ja. We hebben nog meer lekkere muziek natuurlijk. John Mayer. Hier is Half of My Heart. Zeg voor de late afzenders, dit is Op de Koffie. En dat gaat duren tot 11 uur.

Lekker nummertje, dat van John Mayer. Half of My Heart. Ja, deze man heeft alleen maar lekkere nummers gemaakt. Max hebben we hier. En No More, I Can Stand It. Ah, houd die kopjes beet. Ja, ja, daar komt hij weer. Daar komt hij. Klein beetje house in de tent, dat mag er ook wel bij. Dat hoort er trouwens ook een klein beetje bij, hè? De grootste muziekmix. Bij Op de Koffie.

Na het geweld van dit nummer. Nou ja, eigenlijk voor het geweld van dit nummer. Was er nog zo'n gewelddadig nummertje natuurlijk. Paradise by the Dashboard Light. You took the words right out of my mouth. Meatloaf. Ja, en toen hij dit nummer zong, woog deze man rond de 175 kilo. Ja, nadat hij af ging vallen, was het ook gelijk gedaan met hem. Toen heeft hij nog een aantal jijtjes kunnen genieten van zijn centjes. En daarna was hij er niet meer. Newell en Zolto. En Jamaica.

En velen zouden zeggen, wat een gers nummer dit. Ja, nou ja, goed. Het is gewoon een heel goed nummer. Het is lekker vol met bassen, dat vind ik altijd wel leuk. Yule en Salto en Jamaica Bam Bam. Laten we lekker doorgaan met een ander soort muziekje van Hollywood Bayant. What's the color of money? Ja, dat is verschillend. Geel, bruin, groen. Ja, het hebben alle kleuren. Althans hier in Nederland.

Ja, nou ja, toen dit nummer uitkwam eigenlijk. Dat was in 1986. Toen hadden we natuurlijk andere kleuren dan de kleuren die nu inmiddels in ons midden zijn. Dus zal ik je even vertellen, een briefje van 5 is grijs. Een briefje van 10 is rood. En dan gaan we 20 is blauw en 50 is oranje. 100 is groen en 200 is geel. En dan hebben we nog de grootste, dat is paars. En dat is 500 euro. Ja, nou dat waren de kleuren van het geld. Just keen.

0: This is the last time van Keane. Wat een heerlijk nummer. Ja, ik draai alleen maar lekkere nummers. Waarom zeg ik een heerlijk nummer, mooi nummer? Het zijn allemaal lekkere nummers.
1: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.
0: Met nu Jonathan King. Hier is Cherry. Cherry uit die mooie, goede oude schoenendoos. Ja, die is al helemaal verfrommeld. Wil je dus nou een kistje gooien?

beetje het geluid van de zeezenders, hè? Van vroeger in de jaren 70. Zoals Mirigo, Caroline, Veronica. En ga zo maar even door. Ja, en toen Veronica eenmaal aangesproken was, hier in Hoek-Holland, geloof ik. Ja, een klein stukje daarna hoorde je natuurlijk een signaaltje van Radio Amerika op de 104 MHz FM. Ja, dat was in 1976 en in 1980 was het toch een beetje een topjaartje. Laat ik het daar even ophouden. Toen waren we de grootste van Rotterdam. Maar toen hoorden we geen Bruno Mars. Maar wel anderen. Hier is Own My Soul.

0: Rag & Bowman.
1: Don't put your blame on
0: Human.
2: Radio Amerika. Radio Amerika. Wenst je een goede morgen.
0: En dat kan je wel zeggen, ja, met Coldplay. It feels like

0: feels like I'm falling in love van Coldplay. Ja, hij is nog niet heel gek oud hoor, dit nummer, maar ik vond het gewoon leuk om hem weer eens een keertje terug te horen naar al die jaartjes en maanden. Nou, ik had er heel veel zin in. Dat had je wel het afgelopen uurtje kunnen horen natuurlijk. Maar we gaan hierna nog een uurtje lekker door. Maar ja, zoals u weet, tussen koffie en lunch, dat is gewoon lekker drie op non-stop. Zo noem ik het maar eventjes. Ja, dat zijn drie plaatjes en dan worden ze af of aangekondigd. En wil je nou ook in die... Ja, tussen een van die drie blokjes horen, dan mag je dat altijd aanvragen hier op Radio Amerika. De e-mail is verzoek@radioamerika.nl. Via de WhatsApp kan ook nog 06-411-75-785. En natuurlijk via onze Facebook-agina. Of natuurlijk Mr. X, dat mag ook. Maakt allemaal niet uit, het is allemaal een beetje van dezelfde pot, dus... In ieder geval, we gaan zo eventjes doorschakelen naar de studio van de Nieuwskamer. Van het Radio Nieuws. Ja, dat zijn altijd leuke mannen zijn dat dan. Allemaal leuke gasten zijn dat. Je kent er niet heel erg veel, maar wie je kent... Ja, goed. Laten we daar maar niet over hebben. Ja, je hoort op de achtergrond Jolly en Swain... En de Soul Street. Ik denk, ik zal even wat instrumentaals pakken. Want ja, het is een beetje lullig om nu nog een plaatje te gaan rijden in de buurt. Hey, tot na de klokken van 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigerplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of dit hem gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit Ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk, maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Ja, daar zijn we dan weer. We gaan weer een uurtje lekkere muziek voor je draaien. En we hebben er gewoon een aantal blokjes van drie van gemaakt. Drie op een rij. Dat zeg ik er dan maar eventjes bij. De eerste, dat wordt er eentje van Sven Steelers. En Somebody New. Een oudje van de Bay City Rollers. En Love Me Like I Love You. En Orquesta Manoeuvres in the Dark met So

12 minuutjes over 11. En we hebben weer 3 mooie nummers voor je klaarstaan. Eentje van Lena met Satellite. Alex Warren en Fever Dream. En Cisco

dat waren er weer drie naast elkaar, drie op een rij, drie achter elkaar. Het maakt allemaal niet uit. Het volgende hebben we weer voor je klaarstaan. Een nummertje van Prince en de New Power Generation. En Diamonds en Pearls. Grace Jones en La Vie en Rose. En Daniel Boone met Beautiful Sunday.

Ja, de eerste van het rijtje van drie heb ik weer voor je klaarstaan. Dat is Ken Gold en Michael McRae. Feels Like a River. Daarna gaan we eventjes luisteren of dat er nog files staan. Langzaam rijdend verkeer. En dat wordt allemaal voorgelezen door de heren van de ANWB. Daarna hebben we Stella Lefty en Boston. En dan een nummer van het album van Gloria Gaynor. Waar ook het nummertje op staat van I Will Survive. Never Can Say Goodbye, die ga ik nu draaien. Maar daar stond ook Honeybee op. Ik zou zeggen, geniet er maar ervan. Want het nummertje duurt maar liefst 6 minuten 19.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat door een spoedreparatie 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meer. De rechterrijstrook is dicht. A28 Groningen-Zwolle, 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoop het Hogeveen en de Wijk. De weg is weer vrij. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Knoop het Markiezaad, 2 kilometer file, ook daar is de weg vrij.

Ja, tussen koffie en lunch zitten we weer op naar de laatste twee nummers die ik nu voor je klaar heb staan. Ik wens je bij deze alvast een hele mooie dag verder. Een hele mooie vrijdag. Mij hoor je morgenochtend weer terug met de ochtendwekker. En dan ga ik weer lekker allemaal muziekjes voor je draaien. En dat gaat duren van 8 tot 10 in de ochtend. Dus iets vroeger dan nu. Beyoncé en Shakira en de Beautiful Liar heb ik voor je. En een lekker nummertje van The Free, een gouden ouwe. En All Right Now. Hey, ik zou zeggen graag tot morgenochtend.

Nou, ik heb ervan genoten van het nummer van Gloria Gaynor. Ondertussen heb ik lekker mijn bak koffie leeggedronken. En ik had daar buiten ook nog een, ja, een lekker gebakje erbij. Een lekkere tompoes. Ja, ik weet niet of dat ik dat nog mag noemen zo. Maar in ieder geval, dat is dat lekkere ding met pudding en ja, slagroom. We gaan er weer eventjes drie voor je opstarten. Eentje van de Spice Girls en Spice Up Your Life. Jess en de Plastic Population en The Only Way Is Up. En Jonas Blue en The Eats of Desire.

0: Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigersplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of hem dit gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

opgericht in 1975. Het gezicht van de shirts was de zangeres Annie Golden. Please, tell me your plans. Welkom, lieve vrienden, waar ook op deze avond. Lekker terug van de voltooid verleden tijd. 58 minuten op je radio, de middel of de roadshow.

wat waren dat de muzikale jaren, hè? Die jaren 70. Blonde, I'm gonna love you too. En zij was inderdaad een klein beetje blond, maar voor origine donker, wist je dat? Ja, voortgekomen uit de New Yorkse New Wave scene. En jaren later nog steeds op de radio. Zo hoort dat. Daar hoort een plaat thuis. Muziek van toen, de catacomben. Ja, dat zijn het inderdaad. Platen uit de stof herrezen. Dit is de Middels de Roadshow van jou op je radio. Wereldwijd ontvangen, natuurlijk ook via andere kanalen. En wifi, geweldig! Heb je ons al gevonden op Facebook?

0: Ja, nou goed, dat ene woord dat mag je niet meer zeggen, hè? Negen, geloof ik. Nee, dat mag niet meer. Gewoon donkere medegenoten. Sheila en Black Devotion horen je terug uit de gouden tijd met Spreker.
1: Vanaf de keukengordijn.
0: Hij was een zanger van het Nederlandse lied. Hij begon zijn carrière in de jaren 60 en stond geruime tijd onder contact bij Johnny Hoes. Ja, wie niet? Haha, tuurlijk!
1: Dit is de middel op de
0: road. En Alan Zomer in 1978.

Ik weet niet hoe het kan. Ik weet niet hoe het mogelijk is. We hebben hier een notaris. Die trekt af en toe een plaatje uit het keukenkastje. Heel toevallig kwam er vandaag Theo Diepenbrock uit Zetten. Van een tekst, hè. Zij pakte snel de trein naar Rotterdam en zwaaide naar hem toen de boodans af. Ja, leuk voor de pensionada's, vrienden. Ja, natuurlijk in de States wat meegeluisterd. In de Verenigde Staten van Amerika. Dankzij onze zenders van Net FM. Wees welkom, vrienden, op de zender. Dit is de Middle of the Road Show. Ook Barry Manilow kwam je tegen met Can't Smile Without You. En dit is Marshall Hayne, Dancing in the City.

Het plaatje uit 1977 afkomstig is. The Middle of the Road Show met gouden klanken. Uit een mooi verleden. En fotografisch fantastisch verleden. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Zo hoor je ze terug in de show. Met ook natuurlijk vandaag Mai Tai.

Is het mooi of is het mooi? Fantastisch toch, hè? Lekker, joh. Deze man die kreeg op zijn 10e van zijn ouders zijn eerste gitaar. En jaren later stond hij op het podium met Pink Floyd en Thin Lizzy. Jazeker. Zo. En wat was dit voor een fantastisch solo, dat moet ik zeggen van de man. Snowy White, weet je nog? Dat waren gouden tijden. Dit is de middle of the road.

in schrijven. Ook voor zijn eigen zoek natuurlijk. Belinda Muldijk heeft veel gedaan, veel betekend. Maar goed, dat verhaal is ook bekend. En dat hij getrouwd is geweest met Ellie de Nijs. Natuurlijk, joh. Maar goed, lieve vrienden. En ook Stefanie en Cockney Rebel kwamen langs in de middel van de roadshow met Make Me Smile. Ik kreeg zojuist een telefoontje van ons aller Leon B. Dat is een van onze luistervinken in Zuid-Limburg.

outside Chicago. Heel veel 70's vandaag in de Middle of the Road Show. En misschien was dit wel de meest succesvolle band die Nottingham ooit heeft voortgebracht. Paper Lay scoorde in totaal 3 hits. Billy Don't Be Your Hero, The Black Eyed Boys en...

Weet je wat feitelijk het woord DJ betekent? Ja, DJ, platenruiter. Ja. We hebben allemaal wat gedaan met die massa platen in Baden, in dit geval de Crazy Horses. Totaal van het padje af. Dat waren ze in het begin. Als we begonnen, ze later gingen ze subtieler en subtieler en subtieler. Maar goed, dat vader is ook bekend, vrienden. Tot zover. En iets verder. De middel of de roadshow voor vandaag. Makkelijk. Nog veel meer lekkers op jouw eigen radio. Dus blijf er lekker aan hangen. Vermaak je nog een beetje. Graag tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Duitse grens Arnhem is druk tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer file, 20 minuten vertraging. Meer dan een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. De spitsstrook bij Afrit Schaarsberg is nog steeds dicht. 16 kilometer file vanaf Apeldoorn, dus meer dan een half uur extra. En op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort 3 kilometer stilstaand verkeer.

0: Oh, lekker hoor. Dong, dong, dikki, dikki, dong van de Golden Earrings. Toen nog met een extra S, weet je wel. In 1968 werd het de allereerste nummer 1 hit van de Haagse band. En ja, dat is maar goed ook, want grappig genoeg schreef George Cornels het nummer eigenlijk voor een heel andere bassist. Maar hun producer vond het zo goed dat ze het liedje toch maar lekker zelf hebben gehouden. En geef ze ongelijk, jawel. De rest is gewoon geschiedenis, toch? Hey, welkom bij de show. Ik zal wat rustiger aanpraten, zodat je het kan volgen allemaal. Broer is er ook bij.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, inderdaad. Vrienden van de show, welkom. Ja, platenprak tot de klok van 2 op deze vrijdagmiddag. Ja, de dag voordat het weekend wordt, hè? Ja. Even wat anders. Ik ga even naar de Zweedse band Ace of the Base. Hiermee hadden ze een gigantische wereldhit. All That She Want in 1993. Laten we daarmee beginnen. Ik zeg welkom.

geweldig nummer Waterloo Sunset van de Kings. Een gigantisch hit uit 67. En grappig genoeg, jawel, heette deze klassieke bijna Liverpool Sunset. Maar Ray Davies veranderde het al snel om de Beatles niet na te apen. We gaan even naar 81. Toen stond Ultravox bovenaan in de hitlijsten met een grote hit Vienna.

Dat was Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. De gigantische synthesized pophit uit 1985. En grappig genoeg vond zanger Roland Orzabal het nummer afhankelijk veel te slap. De oorspronkelijke tekst was ook Everybody Wants to Go to War. En uiteindelijk is dat veranderd in deze schitterende hit. We gaan naar 1968. Toen scoorde Steppenwolf in Nederland een gigantische hit met deze ultieme rockklassieker Born to be Wild.

Dat was een gigantische solo-hit die in 91 hoog in de hitparade stond. Crazy van Seal. Straks de verjaardag van Kim Sledge, maar eerst even deze plaat van Men at Work. Een wereldhit was het zeker. Down Under uit 1982. Je luistert nog steeds naar het programma Plaat.

0: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
1: Vandaag is het weer zo'n bijzondere dag in de muziekwereld. Kim Sledge, een van de iconische stemmen van Sister Sledge, viert vandaag haar 69ste verjaardag. Ze groeide op in een muzikaal gezin in Philadelphia en leerde de fijne kneepjes van het vak al vroeg van haar grootmoeder. Samen met haar zussen Debbie, Joni en Katie vormden ze de legendarische groep die eind jaren 70 de wereld veroverde. Natuurlijk kennen we haar vooral van de enorme disco-klassieker We Are Family. Dat nummer groeide uit tot een wereldwijd volkslied over verbondenheid en familie. Hits zoals He is the Greatest Dancer en Lost in Music maken hem destijds tot een echte disco-diva's. En wat veel mensen misschien niet weten is dat de meiden de zangharmonie leerden van hun grootmoeder, die zelf operazangeres was. Kim is nog steeds actief, ze treedt nog regelmatig op en zet zich in voor verschillende goede doelen. Het is prachtig om te zien dat haar muziek generaties blijft verbinden. We gaan haar natuurlijk van harte feliciteren. En wij gaan draaien We Are Family.

geluid is afkomstig van de Cranberries met het nummer Linger. Een doorbraakhit uit 1994. Zullen we even naar 83 gaan? Toen scoorde Nena een enorme wereldhit met dit protestlied. En het idee ontstond toen haar gitarist ballonnen zag vliegen bij een Rolling Stones concert. Hier is 99 Luftballons van Nena.

Widows Year of Pale van Procol Harum. Een gigantisch hit uit 67 en deze prachtige klassiek met die beroemde dromerige orgelmelodie hoor je nog altijd heel vaak op de radio. En zo ook hier natuurlijk. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Jawel, want maandag zijn we gewoon weer fris en fruitig. En dan neem ik je gewoon weer mee in de hits van toen. Met natuurlijk het programma Platenprak. Elke werkdag te beluisteren. Ik ga eruit met Chic. Uit 78. En Le Freak. Een fijne dag ook namens mijn broer.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is 20 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een kwartier vertraging bij Afrit Loenen. De spitsstrook is dicht. De A58 Breda richting Tilburg, 8 kilometer file tussen knooppunt Galder en Bavel, een kwartier vertraging. En een kwartier extra op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf, 7 kilometer file.
3: Hey, goeiemiddag, Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Ik could stop time. Maar goed, als ze dat niet kunnen, het zal wat wezen. Simple Minds, dat je verkeerd bij me. Raymond van het Groene Woud uit België. Met Cha-Cha ook nog. En Paul Elfstak van de Liefhebbers. Lekker raven. Maar ook een Nederlands diamantje of Neil Diamond met The Beautiful Noise. Nu in Afternoon Delight. Welkom.

Bloemhart en DNA was dit. R3HIV hoorde je voor DNA met If I Could Stop Time. DNA had ik het over, maar dat is niet waar, nee. Simple Minds.

geleerd op dansles. Heb je dat? Ja. Maakte vroeger deel uit van je opvoeding, weet je dat? Ja, je werd verplicht naar dansles gestuurd. Erg, hè? Stel je nou voor, je bent nou, denk maar, stel dat je een jaar of 4, 25 ben, je luistert dit opa-programma. We hebben wel wat bekende liedjes, zeker, waar ook van oma ook op gedanst hebben. En zelfs je ouders, denk ik. Paul Elstok zei meteen, hè? Maar Raymond van het Groenland, de cha-cha, ja, je leerde dat vroeger echt, je moest het leren. Om de cha-cha-cha te dansen. Het is wel Paul Elstok nu met Ray van.

0: Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is vrij druk vanmiddag op de weg. Er staat ruim 250 kilometer file. De meeste oponthoud zien we op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo een kwartier oponthoud met 9 kilometer file. Ook een kwartier vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven ook daar 9 kilometer file. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht Oost en Gorkum staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 20 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Malden 15 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte in het zuiden van het land op de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar bijna een half uur vertraging.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een half

UB40 en Groovin'. Ja, een beetje onbekend nummer dit van UB40. Je kunt ook wel wat van Red Red Wine en nou ja, hoeft u allemaal te noemen natuurlijk. Maar vele, vele hits hebben ze gemaakt. Het is een beetje onbekend. Jan Smit, zo meteen met je naam in de sterren. Jan Smit, inmiddels al 35 jaar in het vak. Het is wat. De OJ's ook nog For the Love of Money als rol. Laten we dus

tijd dat deze plaat uitkwam, werkte ik in een hele grote orchideeënkwekerij, was het. Een van mijn collega's die had het over Coldplay. Hij was nou Coldplay geweest in Engeland. Dat is iets waanzinnigs. Hij zegt dat gaat grote hits worden. En hij heeft gelijk, God de beste man. Twine nu met Spine.

for the Love of Money. Ja, wie heeft dat niet? 1973 gingen we naar terug. Echt een oude rol hadden we dus. Maar heel oude. Op waar we nog op gedanst? Dat weet ik zeker, denk ik. Jan Smit, je naam in de sterren hoorde je ook nog even. En daar weer voor de Twines. Of Twine en Spine. De kast nu. Met Eltje, grens voorbij.

Grills voor mij. De kast 1998 alweer. Als laatste. Teddy Swims. Break up in reverse. Ik spreek je later weer. Ga in

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Een indrukwekkend en terecht zeer succesvol debuutalbum was het The Hurting van Tears for Fears. Watch Me Bleed, de opener van deze muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: Sessie 605 met onder veel meer muziek van de Beatles, maar daar moet je nog wel even op wachten natuurlijk. Nieuwe muziek van een aantal zeer forse namen, dat is heel wat. Een heerlijk stuk oude instrumentale nederpop. Er is popnieuws en ik zei het al, nog veel meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1961.

0: Klinkt nog altijd vertrouwd. Grappig is dat. Hè? Nummer 7 werd hij in de Verenigde Staten. En in het Verenigd Koninkrijk kwamen ze zelfs op nummer 1 in 1961. Ja. Walk Right Back, hoorden de Everly Brothers. Zo meteen het popnieuws. Tot die tijd iets wat een stukje recenter is. Grote hit in 2010. Kwam op 19 uiteindelijk in het jaaroverzicht. Lady Gaga en Alejandro.
1: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Op 6 november verschijnt On The Record, het nieuwe studioalbum van Gilbert O'Sullivan. Met 60 jaar in de muziek koos hij als eerste single Growing Old Disgracefully. En die hoor je later in het programma. Madonna, inmiddels 68, grossiert in nominaties bij de Video Music Awards. Ze heeft er 11, 2 meer dan Taylor Swift en 4 meer dan Ariana Grande en Sabrina Carpenter. For Your Pleasure, Roxy Music's album uit 1973, komt opnieuw uit in een uitgebreide versie. Niet eerder vrijgegeven opname, repetities, live sessies. Op 6 november, allemaal te vinden op verschillende uitvoeringen van vinyl tot Blu-ray. Volgend jaar komt er definitief een nieuwe editie van Ozfest, het metal festival in Ozzy Osbourne's Birmingham. Sharon Osbourne liet onlangs al weten dat er werd gewerkt aan een nieuwe aflevering die plaats gaat vinden in Villa Park. Afgelopen week verscheen het nieuwe album van Carly Simon, haar eerste met nieuw werk sinds 2008, Comes in Waves. Een paar weken geleden liet ik je al een nummer horen, Howl, maar zometeen nog een track met een opvallende andere naam in de credits.

Carly Simon van haar fonkeltje nieuwe album Comes in Waves. Met Andreas Vollenweider. Ja, dat is een tijd geleden dat we wat hebben gehoord van hem, zeg. Vorige maand onthulde Carly dat ze aan Parkinson's lijdt. Ze is inmiddels 83, maar zet een stuk geschiedenis achter. Zoals weinig andere 5 Grammys. Ze staat onder meer genoteerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Schreef 2 memoires en 5 kinderboeken ook nog. Ze kan heel wat blijkbaar. Slowly van het nieuwe album.

Tijdens de Veronica Zeilrace in de zomer van 1972 kreeg hij het predicaat Powerplay opgeplakt. En was hij regelmatig te horen. Hamilton, Joe Frank en Reynolds. And don't pull your love. Muziektherapie, Asia, al een eeuwigheid bezig. Het nieuwe langspeler verschijnt begin november, heet Indigo. En daarop is onder meer te vinden Echo of You.

Het heeft niet zeg maar dat een beetje wall of sound effect, maar het is toch wel heel duidelijk Asia. Indigo, zo het aanstaande album, je hoorde Echo of You.

0: de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Muziektherapie.
3: Nieuw. Groetje nieuw.

Zijn 25ste studioalbum heet On The Record. Hij gaat weer toeren trouwens in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Maar 17 september staat hij in Heerlen op de planken. En 18 september treedt hij op in Utrecht's Tivoli. Gilbert O'Sullivan. Je hoort een gloedje nieuw werk van hem. Growing Old Disgracefully bij Muziektherapie. Running through the

0: A Little Bit of Sunshine, grote hit in 2022 van One Republic. Now Sunshine, afgelopen week hebben we het iets minder gehad dan de periode daarvoor. Hè. Het is wel weer een overgang en je merkt ook alweer dat het een stuk vroeger donker begint te worden. Gaat hard, maar ja, goed, we beginnen het einde van de achtste maand alweer een beetje in zicht te krijgen.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
2: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Ja, triest verhaal eigenlijk. Maar goed, ze kwam er wel mee op nummer 1. En dat als zijnde haar debuutsingle Leslie Gore en It's My Party. Ik zei het al, nummer 1 in de Verenigde Staten. Een van de gigantisch veel enorme successen van producer Quincy Jones. We gingen terug naar 1963. Ja, 63 jaar terug dus.
1: Muziektherapie. Radio, it's magic
0: in the air. 2000 exemplaren wereldwijd van een audiophile vinyl edition voor Elias Afshan Hillow. Het album verscheen in 1976, prachtig soloalbum van John Anderson. We draaien Flight of the Moorglade.

0: Flight of the Moorglade van het album Elias of San Hilo. Vangelis noemde die langspeler een klassieker. En dat is het ook, absoluut. John Anderson.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: U denkt, dat kan ik ook? Dat is niet zo.
0: Straks in muziektherapie de Beatles, maar eerst een stukje nederpop. Een cover van een nummer dat al in 1950 geschreven was voor een Amerikaanse bioscoopfilm. Kraaienveld.

0: Kleiveld en Mona Lisa, hit uit 1971.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: George Harrison schreef het op zijn sitaar. En het was voor het eerst dat de Beatles een liedje opnamen met invloeden uit India.

Toch wel heel nieuwe geluiden op Revolver, het zevende studioalbum van de Beatles, Love You Too. Op 30 december 1991, wat een datum, bracht Genesis een nieuwe single uit. Ik zeg het wel, wat een datum, waarom op die ene laatste dag van het jaar? Was het een belastingtrucje? Hoe dan ook, kwam op 1 in Nederland en in België. Muziektherapie.

0: Over veranderende geluiden gesproken, hè? Dat kan je bij Genesis toch ook wel zeggen. Klonk uiteindelijk heel anders dan in de beginjaren. Maar het scoorde nog altijd. I Can't Dance. Genesis in de 605e sessie alweer.
1: Elk weekende, al sinds 2014, verzorgt René van der Nabelen een sessiemuziektherapie. Dat is een uurtje heerlijke radio. Geen overbodig geklets, maar kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia. Vaste onderdelen, popnieuws en kwart voor, de Fab Four. Maar verder zo onvoorspelbaar als maar kan. Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: En we naderen het einde van deze sessie alweer. Wat mij betreft graag tot volgende week. En dit was de laatste top 10 notering van die Asmans.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Achtung! Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
5: Opgepast! Blijven zitten alstublieft. Attention! Hands back! Safety bars are coming down.
4: Sicherheitsgurte anlegen, Rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
6: This is Rob DeCraft with Club 45.
4: Achtung, wir starten.
7: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
8: Club 45.
9: 5, 4,

there is a party tonight. Hey, hallo, daar zijn we weer, Club 45. En ik heb weer hele hete plaatjes voor je. Sex on the Beach bijvoorbeeld. Nou, ik weet het niet, maar ik weet niet waar je uithangt of zo. Je tentje, je caravan, thuis gewoon zwembad. Maakt eigenlijk niet uit. Misschien zit je wel op het strand in Zoutelanden, maar in ieder geval welkom, hè. Ja, oh, trouwens, we hebben het over Zoutelanden. Sex on the Beach. Nee, dat moet je niet doen in Zoutelanden in ieder geval. Dat echt niet. Niet te doen.

0: één ding, hè. Ik wil het echt zeggen. Ik ben blij dat je hier bent. En of je nou in Zoutenland bent of ergens anders, maakt eigenlijk niet zoveel uit als je maar luistert. En daar ben ik gewoon echt heel blij om. Ik bedoel, het is zomer, iedereen is op vakantie. En het, ja, dan valt het niet mee om naar de radio te luisteren. De meeste mensen hebben het dan druk en zo. Hè? En, ja. Trouwens, ik was strandplaatjes aan het zoeken. Hè? En dan kom je op een gegeven moment kom je hele vreemde dingen tegen. Ik zal ze even laten horen. Deze bijvoorbeeld, aan het strand.
1: Hand in hand.
0: En dan denk je aan Feyenoord natuurlijk. Hè?

0: even een tussenspel.
1: En dan denk ik van, oké, dit is eigenlijk best wel leuk verzonnen, hè? Want eigenlijk is het deze, toch? Deze is eigenlijk aan de strand stil en verlaten. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, maar het is zomer. Het strand is helemaal niet stil en verlaten. Nou, daar moet ik wel over vertellen. Ik train regelmatig. En ik was het altijd. Ik geef sportlessen zo. En dan gaan we daar naar zo'n strandje toe met zo'n meertje. En dan tegen de tijd dat wij er om 4:30 naar het strandje gaan, dan gaat iedereen naar huis. En dan zijn we eigenlijk met z'n allen alleen. En dat is echt waanzinnig trainen in ieder geval. Maar goed, eventjes, dat was even een zijspoortje. Nou gaan we een echte plaat draaien. Echt, ja, echt. Deze bijvoorbeeld, hè. Adios Lepido, dat is echt zo'n zomerplaat, ja toch? En dan denk je iets van Jannes, nee, Juanes.

0: Adios, Lepido. Hey, we hebben onze openingsjingle eigenlijk nog niet gedraaid, hè? Want het is vrijdag.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, dat bedoel ik. En normaal dan is het eigenlijk na de eerste plaat.
1: Het is vrijdag.
0: Maar ik loop een beetje achter. Het is gewoon een beetje warm in de studio. Ik heb het echt warm.
1: Het is vrijdag.
0: Ik zou bijna zeggen dat ik in zwembroek zit. Dat is niet zo, maar toch.
1: Kom op, sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, kom bij. Het is lekker warm in ieder geval. En ik weet niet wat jij doet, maar misschien is het bij jou wel koud. Of misschien regent het bij jou. Misschien slaap je wel. Ja, dan kan je niet luisteren natuurlijk. Maar goed, vrijdag is aan hier. Wat is Club 45? En welkom, hè.

Vrijdag zijn, gooi de beat lekker hard. En weet je wat, dit is een, ook een strandplaat. Ja. There's a new sensation. Maar dan Do The Strand. Heeft volgens mij helemaal niks met strand te maken, toch? Roxy Music.

0: In het zwembad. Aan de zee. Of in de zon op het strand. Rob de Graaf knalt je de zomer door.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

100% pure love. En dit is Club 45. En ja, bij de zomer past het natuurlijk 100% pure love. Want eigenlijk in de zomer en de vakantie en zo, daar ontstaan eigenlijk de vakantieliefdes en zo. En dan, ja, meestal gaat het dan wel weer voorbij een paar weken na de vakantie. Want dan is het eigenlijk weer, iedereen is weer in zijn normale doen en zo. Je zit thuis en dan denk je van, oh ja, vakantieliefje. Ja, het was grappig, maar ja, ach, weet je, ik heb hier mijn eigen leven. En dan er is eigenlijk maar weinig vakantieliefde wat eigenlijk een beetje overeind blijft staan in ieder geval. Ja, ik heb iets heel anders gevonden. Wat denk je van Creedence Clearwater Revival? Deze. Born on the Bayou.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog altijd veel verkeer onderweg deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Stadshart, Amstelveen Stadshart beter gezegd, staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem, voor knooppunt Waterberg 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem, voor Schaarsberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging ruim een half uur. En wat nog opvalt is de N304 Ede richting Apeldoorn. Bij Otterlo 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ah, is een hele mooie Dirty Water van Status Quo.
4: Zet je radio keihard.

Rob de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Echt zo'n mooie platen. En het gaat weer over water. Running Water van de Moody Blues. En daarvoor was een andere plaat in ieder geval van het water te maken. Ik heb heel veel mooie waterplaatjes. Eerst even
1: een
0: jingeltje.
1: Een fantastische zomer.
2: Een fantastische zomer.
1: Met Rob de Graaf.
0: Want deze is namelijk van Stock Aitken en Waterman. En dat is Roadblock. Maar in ieder geval, er zit het woordje water in. Ja.

Iets met over het water lopen. En heel lang geleden was er ook iemand die kon over het water lopen. Voor de rest hebben volgens mij daarna nooit iemand het gedaan. Ik heb toch waterplaatjes gevonden. Het thema is eigenlijk van de zomer een beetje richting waterplaatjes gegaan. Want water, dat doet het altijd goed als het warm is. Hè? Vooral als je een beetje drinkt. Want drinken jullie eigenlijk wel genoeg? Je moet wel veel drinken als het warm is. Hè? En ook als het niet warm is, zomers moet je gewoon nog steeds veel drinken. Want de temperaturen die zijn misschien al niet hoog. Maar de luchtvochtigheid die kan wel heel erg laag zijn. Hè? En dan droog je toch uiteindelijk uit. En ja, nou ja, weet je, ik hoef het verhaal niet te vertellen. Maar geloof mij, drink gewoon in ieder geval voldoende. Een tijdje terug, hè, heel lang geleden alweer, hadden we een plaat Waterval, oftewel Waterfall, van Atlantic Ocean. Ken je die nog? Deze. Die vond ik echt zo gaaf, hè. Die draaide ik toen knetterhard. Dus met andere woorden, zet even je versterker op 100.

0: de categorie van betere platen, vind ik, hoor. Ook al moet je hem tegenwoordig niet meer zo vaak draaien. Maar wat er vol. Ja, en zomer heeft gewoon alles met elkaar te maken in ieder geval. Hé, hey, Bart van Leeuwen is binnengekomen. En ik durf het niet te stellen. Maar dit keer heeft geen koffie. Maar hij heeft een glas water meegenomen. Ja, alleen voor zichzelf. Dat is dan wel weer jammer. Maar Bart, gauw zitten. Want ik begrijp het dat je snel weg moet. Buiten dat, het is nogal heet in de studio. Dus twee mensen in de studio, dat is een beetje te veel. Dus dit is de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is alweer de hoogste tijd om te vertrekken. Ik moet snel mijn spullen pakken, anders mis ik mijn trein nog. En ik weet maar al te goed dat ik je voor de zoveelste keer weer alleen achter moet laten. Het voelt misschien alsof ik je in de steek laat, maar jij weet toch wel beter. Desondanks zie ik de tranen weer in je ogen. Ik realiseer me hoe hard jij me nodig hebt en dat je eigenlijk niet zonder me kunt. Maar neem dan maar van mij aan, je bent niet de enige die er zo over denkt. Ook ik ben eenzaam zonder jou. Ondertussen tikt de klok verder en nu is het moment van afscheid nemen echt aangebroken. Ik probeer wat te glimlachen, maar dat valt bepaald niet mee. Ik doe een poging om mijn emoties weg te slikken, al is het maar voor even. Je weet toch wel dat als ik straks weer onderweg ben, ik jou net zo erg zal missen als jij mij. Totdat ik uiteindelijk weer thuis kom. Ik weet dat jij degene bent die altijd op me wacht. Als ik onderweg moe ben en al dat gereis niet meer zie zitten, dan hoef ik maar even aan jou te denken en ik kan er weer tegenaan. Als ik wel eens in de put zit, haal jij me er weer uit. Dus, liefje van me, huil nou maar niet. Ik ga nu weliswaar weg, maar ik kom vast en zeker weer terug.

0: Knaldijkje Radio.
1: Knaldijkje Radio.
0: Dit is Club 45 met Rob de Graaf.
2: Zo, de plaatsen van haar overleefd. En dat betekent dat we een beetje snel opgevoerd. Want we zitten alweer bijna in het tweede uur. En we hebben het over water gehad. En dit is wind en water.
3: Het is vandaag bewolkt weer met een stevige noordwestenwind. Windkracht 10. Goed weer om binnen te blijven.
4: We gaan zeilen!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. De aanval was vanmiddag in Fagersta, zo'n 170 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, leerlingen van de school en uit de buurt worden opgevangen. Het motief van de man met het zwaard is niet bekend. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Volgende maand mogen de pro-leden zich uitspreken over de kwestie. In het Europees Parlement zijn ze tot aan de verkiezingen in 2029 nog verdeeld over 2 blokken, de PvdA'ers bij de Sociaaldemocraten en GroenLinks bij de Groenen. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Radio Amerika, Rotterdam.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Good 45.
6: Zo, het tweede uur is alweer begonnen op deze mooie vrijdag. En ik heb een mooie plaatje staan. Oh, deze is mooi. Mike Davis.
7: Hallo.
6: Hey, hallo.
8: Rob de Graaf.
9: Hey, yo, Mike, you ready to do this?
10: Oh, yeah. All
9: right, let's go.

En dan weet ik niet waar je ligt, of je strandmatje of zo, of op een handdoekje, of gewoon in de tuin of zo, of in een schommelstoel, of schommelbank, of in de winkel, ja, het winkelcentrum misschien achter je karretje. Of gewoon aan het shoppen ben, of gewoon thuis lekker op de bank zit. Maar je bent in ieder geval een beetje weer relaxed met deze muziek. We gaan tempo weer iets opvoeren. We gaan even twee lekkere zomerse plaatjes draaien. We denken van Baila Me en daarna heb ik iets moois klaarstaan, dat heet Soleil.

Het is heel mooi weer om eigenlijk s'avonds best wel een fietstochtje te maken. Ja toch? Overdag kan het te warm zijn, maar s'avonds dan is het een beetje wind of zo. En als er geen wind is, kan het ook wel hoor. Gewoon een beetje bewegen op de fiets. En dan gaan we met z'n allen gaan we een beetje een race doen. Hè? Een beetje steeds sneller.

zo. En als je zo hard gefietst hebt, dan wil je wel eventjes wat rust hebben. Ik heb een plaatje en zo meteen komt de rockschijf er weer aan. Wat denk je van deze? Hij begint een beetje zacht. Maar oh, wat is die mooi.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, de rockschijf van dit uur is Phil Collins, Easy Lover.
4: Zet je radio keihard.

0: Ron de Graaf slingert je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Is het bij jou ook zo warm? Dus hier in de studio is het bloedje en bloedje heet. En we hebben nog steeds geen airco, hè? Zeg ik al jaren. En dan zeggen ze, ja, voor die paar dagen per jaar gaan we geen airco kopen.

0: Is it love? Is it love?
1: En ik kijk op de klok en ik denk, oh, die tijd die gaat alweer heel snel. Tijd om in ieder geval afscheid te nemen. Ja, 24/7, dus één na laatste plaat, Is It Love. Hierna heb ik nog Turn It Up staan. John de Fraser. Maar ik zou zeggen, geniet van het weer. Geniet van elkaar. Geniet van de vakantie als je het hebt. Geniet van je baas als je nog werkt. Geniet overal van. Eet lekker, drink lekker. En drink vooral goed, hè. Als het warm is, moet je veel drinken. Als het koud is trouwens, ook lekker drinken. Maar goed. Volgende week ben ik er weer. Tot volgende week.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Europese vliegtuigbouwer Airbus trekt voorlopig zijn plannen in om personeel vanaf september 4 dagen per week op kantoor te laten werken. Nu mogen leidinggevenden de huidige afspraken voorlopig aanhouden, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen thuis werken. De vakbonden hadden fel geprotesteerd en er waren deze zomer al stakingen in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. Airbus wil nog steeds wel meer fysieke aanwezigheid, omdat dat de samenwerking zou verbeteren. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En de Britse prins Harry, zanger Elton John en 5 andere Britse prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat heeft een Britse rechter bepaald na een verloren privacyzaak tegen Associated Newspapers. De 7 eisten miljoenen schadevergoeding omdat hun telefoons zouden zijn afgeluisterd en privéinformatie illegaal was verzameld. Maar volgens de rechter was daar te weinig bewijs voor. Die 11 miljoen euro is een eerste betaling, mogelijk komt daar nog 29 miljoen euro bij. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, het was 2005. En het hoogtepunt in het leven van de man moest nog arriveren. Dat was namelijk Hello. Maar dat gebeurde pas in The Zeros. Hij was voor die tijd ook wel lekker bezig. Ik heb het over Martin Solveig. Rocking Music. 21 jaar geleden heel vaak op de radio en op de vloeren. En in dit weekend lekker de opener van On Fire.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Route 94, Emma Claire, Greyhawk, Funker Man, Italo Bros, Groove Amara, nog veel meer met andere woorden. We zijn weer begonnen.
1: On fire.
0: En ik heb ze voor je hoor, de dikste nieuwe releases.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen, samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En handgeschreven documenten van Mahatma Gandhi hebben in India een recordbedrag van 1,45 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om 688 korte briefjes die Gandhi tussen 1944 en 1946 schreef voor zijn strijdmakker Hingorani. Hij wilde hem daarmee steunen na het overlijden van diens vrouw. De briefjes zijn later gebundeld in een boek met de titel A Thought for the Day. Volgens het Veilinghuis geven de teksten op de bijna 700 briefjes een bijzonder kijkje in Gandhi's persoonlijke gedachtegoed. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, eens in de zoveel tijd moet deze track gewoon een keer langskomen. Een van de mooiste classics uit de jaren 90. En ik heb er even nagekeken. Dus meer dan 2 jaar geleden dat we hem hebben gedraaid in On Fire. Hallo, dat kon zo toch niet langer. Aan het begin van uur 2 van de On Fire Radio Show. Je hoorde Piet Heller en Big Love.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. De SGP en JA21 zijn nog altijd niet aan het onderhandelen met het kabinet over de begroting van volgend jaar. De gesprekken met financiënminister Heijnen zijn volgens de partijen vooral verkennend. Voor de 3e keer deze week spraken ze over hun wensen en mogelijke oplossingen. Volgens JA21 zijn de overheidsfinanciën nog niet volledig in beeld. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met Heijnen en vond dat de minister vooral luisterde. Andere oppositiepartijen zijn kritisch op die afwachtende houding van het kabinet. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. En in Frankrijk zijn zo'n 300.000 condooms teruggeroepen omdat ze mogelijk kunnen scheuren of gaatjes kunnen vertonen. Het gaat om een aantal verschillende merken en wie de condooms al heeft gebruikt krijgt het advies om zich te laten testen op SOA's. Bij het uitblijven van de menstruatie wordt ook een zwangerschapstest aangeraden. Op Franse webshops zijn bovendien condooms gevonden zonder het juiste EU-keurmerk of Franstalig etiket. In Frankrijk werden vorig jaar ruim 115 miljoen condooms verkocht. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: Miklos. Hou me dicht tegen je aan. Want hoe fijn het ook is dat we de liefde voor elkaar kunnen betuigen via de digitale snelwegen. Er gaat niks boven fysiek contact, een goede knuffel. Elkaar even in de armen sluiten. Hold Me Close van Tuna. Aan de kop van deze editie van The X-Vibe.
1: Al sinds 2010 op de radio. The X-Vibe.
2: We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that.

Jesse Ware bezingt de sauna. Camelpad, die maakte daar deze remix van. Die X-Vibe voor deze week zit er bijna op. We zijn met slottekort aangekomen. En dat is van Honey Dian. En mocht je suggesties hebben voor de lijst, van harte welkom de hele week via thexvibe.nl.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is op de westelijke Jordaanoever in Israël doodgeschoten door Israëlische kolonisten. Volgens Palestijnse autoriteiten gebeurde dat in Zaïr nadat er stenen naar Israëliërs waren gegooid. Ook een 70-jarige man raakte gewond, net als enkele Israëliërs. Het leger van Israël zegt dat het naar de plek ging vanwege een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten. In het betwiste gebied is al langere tijd sprake van spanningen en geweld. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. En Oekraïne valt wel Russische olieinstallaties aan, maar laat de installaties voor LNG voorlopig ongemoeid, omdat Europa nog te sterk afhankelijk is van dat Russische vloeibaar gas. Oekraïne zou technisch gezien een groot deel van die export kunnen raken. De Russische LNG-export levert Moskou miljarden euro's op en een groot deel gaat naar Europese landen die nu een lagere gasvoorraad hebben dan vorig jaar. Brussel wil Russisch LNG per 1 januari volledig verbieden en daarna zou Oekraïne zijn gang kunnen gaan, zo klinkt het. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan 1 persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan 1 persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

weemoed aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jonge ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen...

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan 1 persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

waar u ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.